0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stier.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kans dat wat er wel is.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de kresten niet op.
1: Nee, dat is zo.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment maal, wie wil dat dan, jong? Zet even mee, ja, in het beeld lees toepen, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte weet je, dat is zo, joh. Dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ik ben de Steve.